in Matthäussen en nu ook het Weihnachtsoratorium doen. Een prettige, warme sfeer. De koffie was goed, kunnen we u vertellen, en het gebak nog beter. Onthoud het voor een volgende keer. We horen een prachtige aria uit het Weihnachtsoratorium, met uitleg natuurlijk. Men kon even proeven aan het meezingen van zo'n prachtig stuk als het Weihnachtsoratorium. Daar hoef je niet zo goed voor te zijn, maar ja, het is natuurlijk wel een uitdaging. Voor je het weet, zing je gewoon mee. Je doet Bach, niet een beetje van de kant, maar er middenin. En dat was precies wat de componist wilde. Participatie in het gebeuren. Vandaar deze week het Weihnachtsoratorium in het centrum. Maar ook Janine Jansen. We beseffen misschien te weinig dat zij een wereldster is. Te midden van de grootheden van het moment, Vengerov, Kavakos, Shehem, Josia Bell, zo goed is ze. En dan nog met die feeling voor barok die de anderen niet allemaal zo bezitten. Woensdag haar solistenportret van Janine Jansen dus. 15 december haar concert met familie en friends in het Concertgebouw in Amsterdam. Op nu naar het Weihnachtsoratorium. Al ja, moet daar toch nog even een verhaal aan vooraf gaan. Vanaf de jaren 1730 is Bach minder bezig met cantates voor de kerk te schrijven. Hij had immers 5 jaargangen, een kleine 300 bij de hand, maar richtte zich meer op cantates voor de adel. En hij richtte zich vooral meer op Dresden, en dat was de residentie van het katholieke hof. In 1730 schrijft hij 2 belangrijke brieven. Eerst een brandbrief aan de Leipziger Raad om nu toch eindelijk eens te voorzien in goede koorzangertjes, want zo ging het niet langer. Na 2 Johannespassies en 2 Matthäuspassionen met te weinig goede zangers is de maat voor Johann Sebastian vol. Maar die raad, die alle macht had, zat vol met halve Zijlstraat-types en wou vooral bezuinigen op kunst. Uiteindelijk ontstaat er een enorm politiek steekspel en belandt Bach in een benarde positie door pesterijen en vergaande bezuinigingen. Hij schrijft datzelfde jaar ook nog een emotionele brief aan zijn vriend Erdmann, waarin hij zegt eigenlijk daar weg te willen. En of Erdmann misschien een baantje elders voor hem wist. Het lijkt een beetje op een midlifecrisis. En dat past, want hij is 45 en krijgt niet de erkenning die zijn meesterwerken op rij verdienen. In 1733 schrijft hij het eerste deel van zijn Hohe Messe voor de keurvorst. Hij hoopt hofcompositeur te worden, ten einde sterker te staan in die ruzies en machtsstrijd in Leipzig. Het hof was echter in Dresden, en daar richtte hij zich duidelijk op. Wellicht had hij een diepere wens om opera's voor Dresden te schrijven, maar die functie was bezet. Hij noemt de cantates voor de adel Dramma per musica. En drama klinkt naar opera. Zeker de wereldlijke cantaten Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten. Dat is BWV 214. Voor de verjaardag van Maria Josefa, de nieuwe keurvorstin van Sachsen en koningin van Polen. Zij was met haar man, de keurvorst en koning August III, verzot op opera. Een jaar later zal Bach dit stralende en verfijnde werk omvormen tot het Weihnachtsoratorium en lijkt met deze scheppingen uit zijn crisis gekomen te zijn, want ze zijn onvergelijkbaar mooi. En ook mooi uitgevoerd door Ton Koopman en de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir.

U hoorde BWV 214, Turnet, Ier Pauken, Erschallet, Trompeten van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door de sopraan Els Bongers, de alt Elisabeth von Magnus, de tenor Paul Agnew en de bas Klaus Mertens. Met Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. Voor kerst 1733 realiseert Bach dan een project waarin hij de kerstdagen tot 6 januari voorziet van een oratorium in 6 delen. Dat eigenlijk, compositorisch, één aan één sluitend geheel vormt. Men kon zich toen een kantate buiten de kerkdienst niet voorstellen. Maar het lijkt wel of Johann Sebastian ons een knipoog geeft en aangeeft dat zijn Weihnachtsoratorium best opeenvolgend in één of twee concerten kan worden uitgevoerd. Want alles klopt. De verhaallijn, de muzikale opbouw, de spanning die in het kerstverhaal tot en met Herodes en de vlucht naar Egypte opgevoerd wordt. Hij hergebruikt, parodieert heet dat, onder bestaande muziek nieuwe tekst voor de eerste delen van het Weihnachtsoratorium. De wereldlijke kantaten voor de verjaardag van de koningin, BWV 214. Voor hem was er weinig verschil in het bezingen van een koningin of de komst van de koning die het kerstkind in feite is. Omdat het een oratorium is, wordt het kerstevangelie door de evangelist gereciteerd en zijn er koralen op basis van oude Lutherse kerkmelodieën. Dat componeert Bach natuurlijk helemaal opnieuw. Thema van de eerste kantate, Jauchzet, Frohlocket, auf, preiset die Tage, is de verwachting, de voorbereiding. Bereite dich, Zion. Voorbereiding op de komst. Hoe zal ik hem ontvangen, zingt het beroemde koraal. De alt zingt een liedje van verlangen, alsof ze smacht naar de komst van haar geliefde. Taal van de mystiek. In de hobo's kun je het smachten horen. En de bas laat horen dat het wel menens is. Zijn koninklijke aria met trompet staat als een huis.

Kyrie 1 uit de Hohe Messe van Bach en wel uitgevoerd door de Capella Real de Catalunya en het Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Ook voor Bach was het geen alledaagse toonaard, dat B klein, vanwege de connotatie van droefenis en ernst. De grote Matheson, componist en muziektheoreticus uit Bachs dagen, noemde B klein bizar, onlustig. Marc-Antoine Charpentier, u kent hem wel van de Eurovisie Begintune. Daram ta ta ta ra da dam ta da da da da da da dam. Nou, die zei eens, het is een eenzame en melancholieke toonaard. En de dichter Schubert, die heeft het over lijdzaamheid en lamento, klagend dus. Bach speelt daar toch ook weer mee. En daarom leek het ensemble Schönbrunn een aardig idee om verschillende B-kleinstukken aan elkaar te koppelen. Dankzij de flexibele bezetting van het ensemble, van trio tot nonet, gebeurt dat even vindingrijk als origineel. Bovendien is topniveau verzekerd. Bach pakt in zijn B-kleinmuziek altijd extra uit. Eerst de expressieve sinfonia, waarmee Bach zijn cantate Non sacchia dolore opende. Je hoort hier dat B klein bij hem eerder gevoeligheid is dan drama. U hoort dus het ensemble Schönbrunn.

Non sacesia dolore door het ensemble Schönbrunn, de Sinfonia-kantate BWV 209. Een handschrift uit 1736 bevat het volgende stuk, en mogelijk is het al eerder geschreven, de sonate voor fluit en clavecimbal in B kleinook. De traverso, de houten dwarsfluit nog zonder kleppen, concerteert met het clavecimbal. Die partij is obligato, uitgeschreven. De clavicinist kon niet zomaar een beetje begeleiden, maar hij soleert ook prachtig. Het waren haast duetten. En zo maakt hij door de samenklank met het clavecimbal zelfs de fluit meerstemmig. En oh, dat eerste deel, dat is toch een oorwurm. Dat kruipt toch in je innerlijk met die wonderschone doordringende melancholie. Dans en huilen tegelijk, dat kon Bach. Maarten het Hart, daar hebben we weer even, die zei erover, het blijft eeuwig, onverstoorbaar, onaantastbaar doorgaan. Ja, dat eeuwige, dat zit wel goed bij Bach. Zijn spiritualiteit is eeuwig. U hoort als soliste Marten Rood en Menno van Delft.

En dat was de sonate voor fluit en klaversymbool in B-klein, BWV 1030. In een uitvoering van Martin Rood en Menno van Delft, samen met het ensemble Schönbrunn. En dan is de orkestsuite nummer 2, officieel de ouverture in B mineur, voor traverso en orkest weer heel onverwacht in B-klein. En toch, als je goed luistert, dan hoor je in zo'n eerste deel de Franse grandeur. Maar ook die lichte weemoed, die typische melancholie die in de mooiste stukken van Bach altijd om de hoek komen kijken. En dan komt na de spannende ouverture, ja, die ouverture, de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, die heeft dan nog eens een hele lagere schoolklas in de Watergraafsmeer, daar waar Cruijff vandaan komt, in Amsterdam-Oost. Die heeft een hele lagere schoolklas laten dansen. Dus na die ouverture, dan krijgen we de ene sierlijke dans na de andere langs. De dansende Bach is dat dan. Een boek van Wim Vaas, dat is trouwens net uit. En tot slot de wervelende badinerie. In Amsterdam-Oost, en in Hilversum meen ik ook trouwens, vlakbij de studio, is er zelfs een badspecialist die zo heet. Althans, de zaak heet badinerie. Maar goed, inderdaad is dit spetterend feest een fontein van muziek, een jacuzzi die op zijn hoogste stand staat. Bach, zwaar? Bach, die gelovige, ernstige man die alleen maar voor de kerk werkte? Nee dus. Hij maakte wervelende muziek voor de adel en speelde met family and friends in dat café Zimmerman. Iedere vrijdagavond deed hij dat, de avond van Zimmerman. De concerten waren gratis, de koffie en koegen en het bier, nee, die moest je betalen. Het liep als een trein daar. En daar speelde Bach met zijn zonen en muziekstudenten dit soort muziek, deze suite omstreeks 1730. En de badinerie, ook wel batinerie genoemd, leek op een polonaise. En wat had men toen met Polen? Nou, de keurvorst van Saxe, die was ook koning van Polen. En dat bracht die polka's en polonaises het land in. En Bach had immers wel een oog op een baantje bij die keurvorst. Bizarre.

En dat was ons portret op de woensdag bij Geen Dag Zonder Bach, gewijd aan Janine Jansen en ook nog wat familieleden. Janine Jansen speelde zojuist de partita in D-klein voor vioolsolo BWV 1004. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. We zijn er morgen weer om 1 uur van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, weer een nieuwe week met werkdagen onder het motto Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Dit is een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Er is natuurlijk een volle Bach-agenda deze maand met vooral veel Weihnachtsoratorium. Het muzikale vervolg op de Matthäuspassie. Theologisch gaat het Weihnachtsoratorium natuurlijk aan de passies vooraf. Maar qua vormgeving herhaalt Bach het model van de Matthäuspassie. Bijbelverhaal met recitatieven en aria's, grote koren en steeds daardoorheen geweven de koralen. Na 1730 componeert hij haast geen kerkmuziek meer. Hij heeft genoeg, zo'n 300 cantates en 2 passionen. En bovendien kreeg hij er ook weinig waardering voor. Maar als in 1734 zich de kans voordoet om 6 cantates in zeer korte tijd op elkaar te laten volgen, stelt hij het Weihnachtsoratorium samen. Bach hergebruikt dan in 1734, 7 jaar na de Matthäuspassie, echter voor alle aria's en koren eerder geschreven stukken, behalve het virtuose Ere sei Gott koor, de alt-aria Schließe mein Herze en de Sinfonia van het tweede deel. Dit zijn alle 3 uitgesproken topwerken. Vooral die kantatenbewerkingen voor het Weihnachtsoratorium gaan we terug naar de oorspronkelijke wereldlijke kantates. We laten nu een deel horen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, dat is BWV 213. Hercules moet op zijn weg kiezen, zijn Scheideweg, tussen wellust en deugd, wohllust und tugend. Een wenk naar het jarige prinsje om deugdzaam te leven. In het zinderende liefdesduet Ich bin deine, du bist meine kiest Hercules uiteindelijk voor een liefdesdans met tugend.

U hoort weer een Ton Koopman en zijn mensen. Christophe Prégardien is Tugend. Elisabeth von Magnus, de dochter van Nicolaus en Alice Arnoncourt. Elisabeth von Magnus zingt de partij van Hercules, een altstem om in de sfeer van de Italiaanse castraten te blijven. Waarschijnlijk was het een countertenor of een vrouw die het zong. Aan het hof mochten wel vrouwen zingen.

En dat was een verjaardagskantate. De kantate Lasst uns sorgen, lasst uns wachen. Hercules auf dem Scheideweken, BWV 213. En u hoorde Christophe Prégardien als Tugend en Elisabeth von Magnus als Hercules en verder Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra and Choir. U hoort nu de kantate uit het Weihnachtsoratorium voor derde kerstdag. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Weer zo'n prachtig uitgebalanceerd stuk van de rijpe Bach, die toen 49 jaar was. Het is daarin typisch Bach dat er balans is tussen vrolijke, dansante stukken met koninklijke allure en introverte, beschouwende momenten. Het swingende duet Herr dein Mitleid, dein Erbarmen, nu voor sopraan en bas, is dus ontleend aan de wereldlijke kantaten die u net hoorde. Voor Bach was er qua muziek geen echt verschil tussen wereldlijk en kerkelijk. Alle muziek was afspiegeling van een perfecte kosmische orde. Ook alle instrumentale, dus wereldlijke muziek, ondertekende hij met SDG, Soli Deo Gloria, alleen God zij de eer. Die omzettingen, parodieën, kunnen dus qua tekst wonderlijk overkomen. Ze kloppen emotioneel, dus qua affect, qua gevoel, altijd. Voor Bach was er geen echt verschil in echte zinnelijke liefde en de goddelijke liefde, zoals die tot uitdrukking komt in Gods erbarmen. Het zijn allebei verschillende aspecten van liefde. De sopraan staat meestal voor de gelovigen, de bas, de Vox Christi, voor het goddelijke, als in een mystiek paar. Dan begint Bach in zijn componierstube aan de omzetting voor de altaria, die het in haar hart overwegen van Maria moet weergeven, als reactie op de woorden die ze gehoord heeft van de herders. Bach schrijft een aantal maten parodie op, dat wil niet gaan, begint dan aan een 3/8 maatsoort, maar haalt dat ook ineens door en schrijft een totaal nieuwe aria, Schließe mein Herze, dies selige Wunder ein. De facsimile ervan kunt u op de website zien. Een prachtige, diepzinnige, introverte aria van de warme altstem en de viool. Dezelfde aanpak als het Erbarmendich, solo viool, alt, B mineur, maar nu, 7 jaar later, verder uitgerijpt. Bernarda Fink zingt dit prachtig integer in deze opname van Nicolas Arnoncourt, zijn derde. Met het Arnold Schönberg Koor, Concentus Musicus Wien, Christine Schäfer, Werner Gura en Gerald Findy. De kantate wordt besloten met de letterlijke herhaling van het grootse en feestelijke openingskoor Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. In de partituur staan de noten niet eens meer afgedrukt, maar Nicolas Arnoncourt laat het in de vaart van de kantate nog eens opnieuw zingen. En hij doet er 13 seconden langer over. John Eliot Gardiner, met zijn Angelsaksische inslag, die neemt het niet opnieuw op.

Aldus het derde deel uit het Weihnachtsoratorium, Herrsche des Himmels, Erhöre das Lallen. U hoorde het Arnold Schönberg-koor, de Concentus Musicus Wien, onder leiding van Nicolaus Arnoncourt met als soliste de sopraan Christine Schäfer, de alt Bernarda Fink, Werner Gura tenor en Gerald Finley bas. Al in Weimar in 1720 begon Bach aan een langdurig project om alle Lutherse kerkliederen, koralen, die hij sinds zijn jeugd kende, voor orgel te bundelen en te bewerken. Het was een boekje Büchlein waarin hij ze opschreef. Ze lopen het kerkelijk jaar door, te beginnen bij de Advent. U hoort nu daar weer een bewerking van door het ensemble Mare Nostrum, met orgelpositief, jongensopraan, gamba's en andere instrumenten. Soms het koraal gezongen en dan weer instrumentaal. Een aantal zijn goed herkenbaar, zoals Vom Himmel hoch, da komm ich her, of In dulci jubilo en Jesu meine Freude.

Tot Koopman speelde op het Schnitke-orgel van de Sankt Jacobikerk in Hamburg de trio-sonate voor orgel BWV 525 in S. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur op iedere werkdag bij de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl, samensteller Govert Jan Bach. Tot morgen.

Het is 1 uur geweest en dat betekent bij de concertzender geen dag zonder Bach. En dat programma kunt u iedere dag beluisteren tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Vandaag aandacht in het solistenportret voor de countertenor Andreas Scholl. Tegenwoordig worden ze ook wel alto genoemd, die countertenors, omdat de falsettechniek met de kopstem momenteel zo volmaakt is dat deze mannen stemmen heel hoog kunnen en in het sopraanregister terechtkomen. Iemand als Philippe Jaroussky is een countertenor die heel hoog kan. En dat was vroeger het geval met castraten als Farinelli. Castraten waren nog voor hun 10e van hun testicles ontdaan om hun stem te behouden en lichamelijk nog door te kunnen groeien. In 1870 werd die ingreep verboden. Er is nog een 78-toeren-opname uit 1904 van de dan al oude en gebrekkige castraat Alessandro Moreschi. Onze Andreas Scholl nu wordt vaak met de altcastraat Senesino vergeleken. Maar Andreas Scholl is gelukkig een gezonde bariton. Hij zingt soms in een popbandje. Hij spreekt trouwens ook goed Nederlands, zei het met een wat Vlaams accent, maar prima. Eerst 3 aria's uit de opera. Van tijdgenoten van Bach, zoals Händel of Hasse, de operacomponist van Dresden, met wie Bach goed contact had. Ook nog iets later, Gluck's prachtige Che faro senza Euridice, wat we allemaal kennen als What is life without thee, van de zedige Kathleen Ferrier. Maar ook dat is oorspronkelijk. Een aria voor een castraat. Soms moet Scholl even in zijn borststem gaan, omdat de ligging te laag is. Haast komisch. Maar opera was entertainment, in tegenstelling tot de passies van Bach. Dat waren religieuze inwijdingen. Maar Bach voerde dit soort muziek, onder andere die van Porpora, wel degelijk met zijn Collegium Musicum, ook uit in Café Zimmerman. Nu volgt Wherever You Walk uit Semele van Händel, Palido il Sole uit Artaserse van Hasse en dan Che faro senza Euridice uit Orfeo en Euridice van Christoph Willibald von Gluck. Uitgevoerd dan door Andreas Scholl met The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Sir Roger Norrington.

En dat waren Wherever You Walk uit Semele van Händel, Palido il Sole uit Artaserse van Hasse en Che faro senza Euridice uit Orfeo en Euridice van Gluck. U hoorde The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Sir Roger Norrington met Andreas Scholl. Andreas groeide op in het Zuid-Duitse plaatsje Kiedrich in een muzikale familie. Zijn ouders zongen beide in een koor. Zijn broer Johannes is een amateurbariton en zijn zus Elisabeth is een bekende sopraan. En zijn tweede zus, Christine, was een contraalt. Zij overleed toen ze in de 20 was. Andreas groeide op naast de kerk van Kiedrich. Daar ging hij op 7-jarige leeftijd bij het Gregoriaanse jongenskoor van Kiedrich. Het koor is zeer oud. Op 13-jarige leeftijd zong Andreas als tweede knaap, Elisabeth zong als eerste knaap in de opera Die Zauberflöte van Mozart. Hetzelfde jaar ging Andreas samen met 20.000 andere koorzangers naar het Puri Cantores Festival in Rome. Andreas werd op dat festival uitgekozen om solo te zingen tijdens de mis, waar ook paus Johannes Paulus II bij aanwezig was. In 1986 speelde Andreas samen met zijn mede-koorleden een bijrol in de film The Name of the Rose, in de naam van de roos, met in de hoofdrol Sean Connery. Hij speelde daarin een jonge monnik en de film werd gedeeltelijk opgenomen in het klooster van Eberbach, vlakbij Kiedrich. Andreas was 17 toen hij voor de keus werd gesteld waar hij moest studeren. Hij had twee opties, het Conservatorium van Londen of de Muziekacademie van Brazel, dat gespecialiseerd is in oude muziek. En Scholl koos voor Basel. Eerst stuurde Scholl een demotape op naar René Jacobs in de hoop om toegelaten te worden. Dat was namelijk een probleem, want Scholl kon geen bladmuziek lezen. Omdat Scholl zo'n groot talent had, mocht hij het proberen door voor een commissie iets van Schubert te zingen. En Scholl werd hierna aangenomen. Violiste Chiara Banchini en sopraan Emma Kirkby waren van grote invloed tijdens zijn opleiding. In die tijd ging Scholl zich specialiseren in barokmuziek. Aan het einde van zijn opleiding kreeg Scholl niet alleen zijn diploma oude muziek, maar ontving hij onder meer ook prijzen van de Raad van Europa en de Claude-Nicolas Ledoux-stichting. Andreas Scholl begon zijn carrière toen bij René Jacobs in Parijs verving om daar op Goede Vrijdag de Johannespassie van Bach te zingen. We gaan nu aan de hand van Andreas Scholl door de altpartijen van het Weihnachtsoratorium heen. De altpartijen van het Weihnachtsoratorium behoren tot het mooiste wat Bach ooit voor deze stem schreef. Na natuurlijk het Erbarme Dich uit de Matthäuspassie en het Agnus Dei van de Hohe Messe. De eerste drie kantates van het Weihnachtsoratorium schreef Bach voor de achtereenvolgende zondagen van eerste tot en met derde kerstdag in 1734. Al in de eerste kantate neemt de alt meteen na de aankondiging van de geboorte van Jezus het woord. Met de woorden, nun wird mein liebster Brautigam, einmal geboren werden. De tekstschrijver Picander, die we kennen van de Matthäuspassie, 7 jaar eerder, gebruikt weer dezelfde mystieke persoon als in de Matthäuspassie, namelijk de bruid en de bruidegom. Bruid Zion wacht op de komst van haar geliefde bruidegom Christus. Je hoort in de smachtende oboe d'amore het verlangen naar de geliefde. En dan zingt de alt over de voorbereiding hoe de geliefde optimaal tegemoet te treden. Deze aria pakt je in. Een enorm sterke liefdesenergie is te horen. Meteen daarna vraagt de gemeente in het wat onzekere koraal, hoe zal ik u ontvangen, zich af hoe ze dat dan moeten doen. Bach legt hier de verbinding met de Matthäuspassie, 7 jaar eerder dus geschreven, want hij maakt gebruik van het beroemde passiekoraal O Haupt voll Blut und Wunde, maar in een andere toonaard. In feite is het Weihnachtsoratorium een soort vervolg en ook vervolmaking van de Matthäuspassie. Hij gebruikt dezelfde technieken en vormen, maar het verhaal is natuurlijk volledig anders. Het is een verhaal van hoop en verwachting en niet van dood en opoffering. Zion, die we kennen van de Matthäuspassie, wordt opgeroepen in dit recitatief, das Weinen zu verlassen, de tranen op te geven, de tranen van wir setzen uns mit Tränen nieder. De liefde en de hoop wint.

De nummers 3, 4 en 5 uit het Weihnachtsoratorium Nun wird mein liebster Brautigam, Bereite dich, Zion, en het koraal Wie soll ich dich empfangen? Andreas Scholl, alters, met de tenor Werner Gura, het Rias Kamerkoor en de Academie für Alte Musik Berlin, het geheel onder leiding van René Jacobs. Ook in deel 2 van het Weihnachtsoratorium neemt de alt ons weer bij de hand. De alt staat meestal voor Maria, waarbij we wel moeten bedenken dat Maria dan geen historische persoon is, maar een persoonlijk kristallisatiepunt, een oerpersoon, een archetype, zo je wilt, van allerlei diepe emoties. Was het in de altaria uit deel 1 nog de verlangende Zion, de bruid die zich opmaakt om haar bruidegom te ontvangen, bereite dich, hier is het meer de moederkant van de vrouw die haar kind zoogt. We hebben hier dus te maken met een sterke concentratie op het vrouwelijke. Bach als verantwoordelijke vader van 20 kinderen wist daarvan, want zijn componeerwerk vond midden in het gezin plaats, in zijn componierstube, midden in de echtelijke woning, die zich weer midden in het internaat van de Thomasschool bevond. Net als Rembrandt, die ook vaak de moeder met kind afbeeldt, pakt Bach dat thema ook op. Hier hergebruikt hij dus het wiegelied voor de godenzoon Hercules uit de kantate Hercules auf dem Scheidewege als wiegelied voor de godzoon Jezus. Overigens schreef Bach de muziek niet zomaar over. Hij transponeerde die constant om het geheel van het Weihnachtsoratorium compositorisch sluitend te maken. Nieuw componeren zou vaak sneller geweest zijn, maar hij hergebruikt de kwaliteit van zijn felicitatiekantates voor de adel. En die was heel hoog, die kwaliteit. Een aria vol zinderend genot, sensueel, wiegend, romig, zoet en fris als een mooie riesling.

En dat was het Weihnachtsoratorium, deel 2, nummer 19. Schlafe, mein Liebster, genieße die Ruhe. Uiteraard weer gezongen door de countertenor Andreas Scholl. Bach besluit een serie van 3 Weihnachtsoratorium-cantates in serie met de heerlijke derde. In een jubelend begin- en eindkoor bevindt zich een van de meest diepzinnige aria's ooit door hem geschreven. Schließe mein Herze. Eigenlijk het zwaartepunt van het totaal van het Weihnachtsoratorium, maar hier een culminatiepunt van de eerste 3 delen. De alt valt nu helemaal samen met Maria. Was het in deel 1 nog het meisje dat op haar lover wachtte? En was het in deel 2 nog de jonge moeder die lijfelijk geniet van haar boerling? Nu komt de thematiek van de moeder gods aan de orde. De herders voorzegden haar dat zij de Messias gebaard heeft. En daar kan ze even niet bij. Maar ze sluit het wel in haar hart, die zelige woende, want wonderbaarlijk is het, dat zij, dat eenvoudige meisje, zonder enige komaf, uitverkoren is om even God ter aarde te brengen. Bach heeft de tekst voor zich, Schließe mein Herze, pakt dan een aria uit een wereldlijke kantate en wil die gaan bewerken. Hij stoot dat af, gaat iets componeren in 3/8 maat, streept dat door. Dat kunnen we zien in de autograaf, het Reinschrift, die kostbare schat die in Berlijn in de kluis ligt. En hij componeert volledig nieuw, misschien wel de meest diepzinnige aria die ooit uit zijn pen vloeide. Overmand door emoties, om het moederschap, om het verbijsterend gevoel van Maria die niet wist wat ze hiermee moest. Maar met de woorden van Maria componeert Bach, mij geschieden naar uw woord, en dit vloeit dan uit zijn pen. B-klein, een solo-viool, die begint en later de altstem omrangt als een omarmende moeder en weer loslaat. We kennen dat van het Erbarmedich, de aria die je raakt tot in het klokhuis van je ziel. Die ging over vroeging, over je wreedste stommiteiten die je in het leven kon begaan. Maar hier is de alt uitgehuild en kan opnieuw beginnen. Iedere kerst kan je weer opnieuw beginnen. Vier je eigen geestelijke geboorte, de geboorte van het oerkind. Bach wist van wanden. Kinderen had hij verwekt. Hij was getuige van hun geboorte, getuige van de dood van een aantal. Hij wist dat het om de diepste levenservaring ging. Je hoort de rijpheid van een mens.

uit het Weihnachtsoratorium deel 3, de nummers 31 en 32, de aria Schließe mein Herz, die selige Wunde en het koraal. In deel 5 van het Weihnachtsoratorium speelt de alt een minder grote rol, maar ze is wel zegsvrouw van Bach's mystieke theologie. Ja, waar is de nieuwgeboren koning der Joden? Willen de drie koningen weten? Ze weten niet waar ze het zoeken moeten. In een paleis, in een villa, in een particuliere kliniek? Een stal zouden ze niet kunnen bedenken. Maar de alt corrigeert ze. In mijn broest, in mijn hart, is het kind geboren. Daar woont hij en maakt me gelukkig. De koningen hebben het licht gezien, maar moeten nog aan de glans wennen. Die is nieuw in hun leven. Maar er is een kaper op de kust, een paranoïde despoot die bang is voor een kind. Voor het kwetsbare kind in hem. Dat wil hij vermoorden, net als hij al deed met veel van zijn familie. Hoor hoe de operaman Bach dat componeert. Herodes erschrak zeer und mit ihm das ganze Jeruzalem. Ja, want als hij het op zijn heupen kreeg, dan was moord en gifgas altijd in de buurt. Moeder Alt reageert dan weer vanuit haar feminieme kracht. Waar moet je nou zo bang voor zijn, mannetje? Wees blij met dat kind. Maar Herodes wil weten waar hij het kind kan vinden om het te verdelgen. En dan volgt er een wonderbaarlijk terzet waarin sopraan en tenor zich vertwijfeld afvragen wanneer eindelijk troost voor het volk komt. En dan klinkt ferm daartussendoor de alt met moederlijke kracht: wees niet bang, zwijg, hij is schon wirklich hier. De Christuskracht is al gerealiseerd.

De nummers 45, 46, 48, 49 tot en met 53 uit het Weihnachtsoratorium deel 5. In het laatste deel, waarin zich ein Streit erhob, gaat het om de strijd tussen het kwaad, Herodes dus, en het licht, Jezus. Herodes is de valserik, de leugenaar, die de goedheid van de drie koningen probeert te misbruiken om met list en bedrog achter de verblijfsplek van Jezus te komen. Maar Jozef krijgt een droom met de wenk om te vluchten en redt zo het kind. De drie koningen gaan langs een andere weg terug, want ze kunnen niet meer de gebaande paden gaan als ze het kind hebben gezien en ervoor hebben geknield. En dan komt aan het slot, in de zogenaamde vaudeville, het kwartet van de vier stemmen bijeen om het oratorium af te sluiten en eigenlijk afscheid van ons te nemen. Zo ook onze lieve en sterke alt. Waar doet dat aan denken? Ja, natuurlijk aan de Matthäuspassie, waar de vier stemmen aan het eind ook afscheid van ons nemen. Nun is der Herr zur Ruhe gebracht. Want we waren reisgenoten in deze tocht. Nu niet langs het lijden, zoals in de Matthäuspassion, maar langs list en bedrog, op zoek naar het kind en aangekomen bij het licht dat allen troost. En dan wordt het Weihnachtsoratorium besloten met een triomfantelijk jubelkoor. Herodes is lekker gewroken, seid ihr wohl gerochen, lekker pö. Jezus heeft de banvloek van het kwaad verbroken. God is mens geworden tussen het menselijk geslacht. Sei wie Gott, weer de mens. Dat stond op de resten van de muur in Berlijn.

En dat waren delen uit de kantate BWV 213, Lasst uns zorgen, lasst uns wachen, uitgevoerd door Ton Koopman met zijn koor en orkest, met als solisten Anne Griem, Elisabeth von Magnus, Christophe Precardien en Klaus Mertens. En dan nu de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium, Am Fest der Bescheidung Christi, de kantate voor Nieuwjaarsdag 1735. U heeft net een aantal stukken in de wereldlijke kantaten voor de prins van Saksen gehoord. En nu de muziek voor die andere koningszoon, Jezus Christus, van wie de besnijdenis traditiegetrouw op Nieuwjaarsdag wordt gevierd. De Rijpe Bach heeft er weer prachtige muziek van gemaakt. Je hoort de galante verfijning doorklinken die nog stamt van de kantaten voor de prins. Maar door de evangelist krijgt het weer die typische oratoriumdimensie. Bach gaat niet in op het Joodse thema besnijdenis, maar op de naamgeving. Het is wel een kantate voor Nieuwjaarsdag. Het begin. En besnijdenis is ook een begin. Een initiatie. Maar hij gaat vooral in op de nieuwe naam. En dat is Emmanuel. Letterlijk in het Hebreeuws, God met ons. Immanuel. Emmanuel, du Süßes Wort. De naam Emmanuel, God met ons, ofwel Jezus, wordt gevoed door beelden uit de bruidsmystiek, bezongen als een magisch genezend eikpunt. Zoals Tony, de naam van zijn geliefde Maria, Maria uitzingt in Leonard Bernstein's West Side Story. U kent het wel. Maria, I've just met a girl named Maria. And suddenly that name will never be the same to me. Nou ja, goed, zoals de verliefde Tony haar naam bezingt, zo wordt in deze kantate de naam Jezus bezongen. Het meest opmerkelijk daarna is de echo-aria voor sopraan. Het is barokke spielerij voor die echo van ver uit een andere hoek van de kerk waarin het werd uitgevoerd. Maar Bach, de theoloog, maakte ook weer theologie van. Hij laat helemaal aan het eind onverwacht horen dat God niet alleen een echo is, maar aan het begin van alles staat. Dus er klinkt dan geen echo. Maar het ja is er voor de echo kan klinken. Het is even opletten, maar was toen in Leipzig een onverwacht moment. Iedere constructie, iedere noot, iedere wending is door Bach doordacht en bepaald. God is er voordat wij spreken of zingen. Hij is niet louter echo of projectie. Hij is het begin van alle dingen, zo stelt de theologie van Bach. Het is dan ook nieuwjaar, het begin. Het slotkoraal begint dan ook met de tekst Jezu richte mein beginnen. Laat dit nieuwe jaar in een goed positief teken staan. We hebben gekozen voor een bijzondere uitvoering met de helaas te vroeg overleden topsopraan Arline Auger. En u hoort verder Peter Schaier, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en de Philharmoniker onder leiding van Martin Vlemich.

Aldus deel 4 uit het Weihnachtsoratorium BWV 248. Uiteraard muziek van Johann Sebastian Bach. Kantate am Fest der Beschneidigung Christi. En u hoorde als solisten Arlene Auger, Peter Schreier, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en de Philharmoniker onder leiding van Martin Vlemig. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur iedere werkdag op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

En dat betekent bij de concertzender geen dag zonder Bach. Een uitzending die we hebben iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Vandaag verder met een toonsoort. De tegenhanger van H-mol, B-klein bij ons dus, is de paralleltoonsoort D-groot, D-major, Re-majeur, in muziektermen met twee kruizen, tweemaal een verhoging dus. D-groot is stralend en helder, open en duidelijk sprekend. Matteson, de Hamburgse muziektheoreticus uit Bachs tijd, hij was trouwens ook componist, sprak van scherp, eigenzinnig, lawaaierig, ook vrolijk, opbeurend, delicaat. U merkt, zo'n enkele toonsoort is niet onder één hoedje te vangen. Bij Bach zijn het haast alle stukken met trompet en pauken. Veel kerstmuziek, het Magnificat, en ook delen van de, veel delen in ieder geval, van de Hohe Messe. Die begint wel in B-klein, maar laat een hele reeks gedeeltes horen in D-groot. Zoveel, ja, dat je eigenlijk beter van de mis in D-groot zou kunnen spreken. Maar ja, dat Kyrie in het begin is wel enorm markant. Er zijn heel veel stukken in D-groot nodig om die zwaarte te compenseren. Heel bekend is het D-groot natuurlijk ook van de orkestsuites. Of de ouvertures 3 en 4. Waarvan we nu nummer 3 dit keer laten horen. Grave staat boven het eerste deel, dat ook ouverture heet, allemaal naar Frans voorbeeld. Hoe feestelijk het D-groot ook is, er zit een bepaalde gewichtigheid in. In de uitvoering van grootmeester Jordi Savall, die u gaat horen zo dadelijk, horen we een dirigent die de gravitas, die diepte, die serieusheid van Bach prachtig oppakt. Savall speelt met de grote lijn, die zakt niet in. En dan komt als tweede deel het beroemde R. Het R van Bach, de aria die de instrumenten laat zingen, net als de aria die begin en einde van de Goldberg-variaties markeert. Waarin het klavier een soort slaapliedje zingt, die je zo mee zingt. We kennen het R van de derde suite ook als de R on the G-string. Op één snaar van de viool wordt met veel vibrato een romantisch kaarslichtveertje opgeroepen. Iets voor het copieus kerstdiner, waarin een violist de leegte van de geesten wat probeert op te vullen. Bach zal erom moeten lachen, dat gebibber op dat dunne vioolsnaartje, want hij had het wel anders bedoeld. Tussen de grandiositeit van de trompetten, dat moment van verstilling, van werkelijke aandacht, inkeerhaast. Ook dit is D-groot met vele momenten van mineur in de doorgang en die traag wandelende bas die je meeneemt op je levensweg en bovendien die eindeloos zwevende, troostende violen. Het houdt nooit op. Het komt altijd goed. Dan weer de insluiting van de gavotte door de trompetten. Het feest gaat door, altijd. Maar je moet je soms wel even inhouden. D-groot bij Bach, dat is vitamine D. Zonder dat zak je door je eigen gebeenten.

Dat was de derde orkestsuite in D groot, BWV 1068, in een uitvoering van Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Dan als exemplarisch voor D groot het beroemde Magnificat. Bach was nog geen half jaar in Leipzig en hij liet de muzikale wereld op zijn grondvesten schudden. Niet dat we daar iets van weten, maar als de muzikologen van nu erbij waren geweest, zouden ze nog steeds geschokt worden door wat hij daar tevoorschijn tovert. In nog geen 30 minuten geeft hij een inkijk in zijn hele oeuvre van 1710 tot 1750. Net als de tekst van het Magnificat, als de extatische woorden van Maria het evangelie in de notendop is, is het Magnificat Bachs totale kunnen in die 30 minuten samengebald. De prachtigste stukken, koren en duetten uit de passies, hoor je. En de feestelijke koren van de Hohe Messe en het Weihnachtsoratorium. Grensverleggend, al vijfstemmig, ongehoord toen en nog steeds. In der Beschränkung zeigt sich der Meister. Voor de vespermiddagdienst van eerste kerstdag 1723 had hij weinig tijd, want tussen de delen van het Magnificat moesten allerlei traditionele kerststukken klinken. Hij schreef het ook nog in S groot, ook geen misse toonsoort. Later zette hij het in 1733 om in D groot, zonder die zogenaamde kerstinterpolaties. Zo kennen we het vooral en zo swingen we mee. Of worden geraakt door het Misericordia-duet of het tedere Esurientes. De dirigente Emanuele Haim voelt het prima aan.

U hoort een uitvoering van het Magnificat in D groot, BWV 243 van Johann Sebastian Bach. En de uitvoerder waren Nathalie Dessay en Karine Dessay, sopraan, Philippe Charouski, altus, Toby Spence, tenor, Laurent Nauri, bas en Le Concert d'Astrée onder leiding van Emmanuelle Haïm. En tot zover geen dag zonder Bach voor vanmiddag tussen 1 en 2 iedere dag op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Ik wens u een prettige middag.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. Iedere dag van 1 tot 2 uur zijn wij present. Ik ben Joop van Zijl. De programma-samensteller is Govert Jan Bach. Het is weer woensdag, dus we beginnen weer eens aan een solistenportret. Murray Peraya deze keer. Peraya werd geboren in 1947 in de... Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. Iedere dag van 1 tot 2 uur zijn wij present. Ik ben Joop van Zijl. De programma-samensteller is Govert Jan Bach. Het is weer woensdag, dus we beginnen weer eens aan een solistenportret. Murray Peraya deze keer. Peraya werd geboren in 1947 in de Bronx, en dat is een volkswijk van New York.

Het tweede deel van de Goldberg-variaties, BWV 988, waren de variaties 16 tot en met 30. En u hoorde weer Murray Pariah. Er zijn zoveel mooie cantates voor die kersttijd, die dus eigenlijk liep van de eerste advent tot en met Drie Koningen op 6 januari. De tweede tot en met de vierde advent was een vasten toen, dus geen feestelijke muziek in de kerk, wat Bach ruimte gaf heel veel moois te componeren. Het Weihnachtsoratorium dateert uit een latere periode in Bachs leven, toen hij eigenlijk geen kerstmuziek meer schreef. En zo komen we nu toe aan weer een parel in de kroon van Bachs oeuvre, een kroon die vol edelstenen en andere parels zit. Maar een enkele kiezel is daar te vinden, maar mooi gladgeslepen, dat wel. Eigenlijk geen mislukte stenen. En als dat zo lijkt, dan wordt de muziek niet goed uitgevoerd. Dus nu de kantate voor derde kerstdag 1725. Süßer Trost, mein Jesus, komt BWV 151. Een kantate die opvalt door de afwezigheid van een groot koor. Er klinkt alleen een slotkoraal. De jongens van de Thomasschule mochten na 2 dagen haast dag en nacht zingen, waarschijnlijk wel even rust. Een intieme kantate die gekenmerkt wordt door een meer dan prachtige sopraanaria die haast 10 minuten duurt. In een 12/8e maat, een wiegende Siciliano, zingt zij de mystieke vreugde over de komst van Jezus. Eerst heel innig, dan in het tussendeel dansend. Met Maarten het Hart is onze samensteller en die man die de teksten aanvoert hier in dit programma, Govert-Jan Bach, het eens dat dit een van de allermooiste scheppingen van Johann Sebastian Bach is. Iedere sopraan zou het bij ieder recital moeten zingen. Op geen verzamel-cd zou het mogen ontbreken. U kunt op het internet het schuifje weer even terugzetten om het nog eens terug te horen. En nog eens en nog eens. Dan komt er vanzelf vrede in uw hart. Mee eens of oneens? Ach, reageert u eens op bach@concertzender.nl.

Aldus de kantate voor derde kerstdag 1725. Getiteld Zuzer Troost, mijn Jezus komt, BWV 151. En de uitvoerende waren Maria Keohane, sopraan, Carlos Menya, tenor, Julien Précardien, tenor, Stephen MacLeod, bas, en het Richard Kade Consort onder leiding van Philippe Pierlot. En tot zover voor vanmiddag op de Concertzender Geen Dag Zonder Bach. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De programma samensteller is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

een bijzondere begintune. Ja, wel dezelfde melodie. Het wordt een bijzondere week. Goedemiddag, dit is de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur met het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ja, u hoort deze begintune nu eens op orgel. Wat een officiële bewerking van Bach is onder BWV 146. En het orgel werd bespeeld, en wordt nog bespeeld als u goed luistert, door Ton Koopman. Een bijzondere week, want we hebben een Ton Koopman week. 1 solistendag is niet genoeg. Een hele week is nodig. Ton Koopman wordt dit jaar 70 en dat wordt met veel concerten in het hele land gevierd. Ton Koopman werd in Zwolle op 2 oktober 1944 geboren. Hij was van katholieke komaf, zoals zijn initialen A.G.M. doen vermoeden. Na het gymnasium studeerde Ton Koopman klaversymbel, orgel en muziekwetenschappen in Amsterdam. Hij ontving de Prix d'Excellence zowel voor klaversymbel als voor orgel. Hij specialiseerde zich in barokmuziek en wij zullen deze week ruim aandacht schenken aan de enorme veelzijdigheid van Ton. En dat betekent iedere dag een cantate, een orgelstuk en een stuk waarin hij klaversymbel speelt. We beginnen met de cantate BWV 146. Wir müssen durch

concertzender. En daar hoort u dan vader Suzuki dirigeren en zoon Suzuki orgel spelen. Maar hier is dirigent en organist Tom Koopman.

De kantate BWV 146 weer müssen durch viel Trübsal. U hoorde als solisten Sandra Pio, sopraan, Bonja Bartos, alt, Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas. Met het Amsterdam Baroque Orchestra en het Amsterdam Baroque Choir onder leiding van Ton Koopman, de man van deze week in Geen Dag Zonder Bach. Ton Koopman lijkt echt een beetje op de grote Bach. Hij is een echte herkapelmeester. Hij is klavecinist, organist, dirigent en componist. Ja, dat bewaren we nog even. Eerst nu de organist. We beginnen met galante lichte orgelmuziek die de niet-orgelliefhebber wellicht zal verleiden. De eerste trio-sonate voor orgel in S, BWV 525. Bach had in zijn Keutense tijd niet meer echt als organist gepraktiseerd, maar sinds zijn komst in Leipzig wel weer heel vaak. Hij schrijft nu een ander soort orgelmuziek dan voorheen. Hij zet een nieuwe standaard qua techniek en mogelijkheden. Men vermoedt weer dat het is voor zijn zoon Wilhelm Friedemann, die in de jaren 1730 gaat solliciteren. En ja, papi bemoeit zich met alles, want zijn zoons moeten uitblinkers worden.

Dat was de eerste triosonate voor orgel in SBWV 525. En Ton Koopman bespeelde het orgel van de Jacobikirche in Hamburg. Toch even nog het huzarenstukje der orgelliteratuur. De Toccata en Fuga in D-klein BWV 565. Uit Bachs jonge jaren. Zelfs angetwijfeld, ja, is het eigenlijk wel van hem. Maar de heren wetenschappers weten niet wie het dan wel geschreven zou kunnen hebben. Niemand dus. Bachkenner Rob van der Hilst vermoedt dat het een bravoerstukje is uit de gymnasiumtijd van de jonge Bach in Lüneburg, waar hij aan de koorschool verbonden was. Van zijn 14e tot zijn 17e. Zijn stembreuk was al vroeg en men heeft daar zijn talent gezien en verder ontwikkeld. Vooral organist Böhm zal veel in hem geïnvesteerd hebben. Wonderkind Bach kreeg al op zijn 17e een baan als organist aangeboden en mocht op die leeftijd orgels keuren die omgerekend miljoenen hadden gekost. Zoveel wist hij technisch al van het orgel af. Maar hij gebruikte dit soort muziek ook om de registers en de harmonieën te testen. Markerende muziek, vaak in films en vooral ook horrorfilms gebruikt. Ja, een duivelskunstenaar kan dit pas goed. En de goede Ton, een aardiger mens bestaat er niet in de wereld, heeft dat ook in zich. Ton Koopman, luistert u maar.

De Toccata en Fuga in D-klein BWV 565 werd uitgevoerd door Ton Koopman op het Christian Müller-orgel in de Waalse Kerk in Amsterdam. En tot zover voor deze dag Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Geen dag zonder Bach. En u hoort het aan het orgel. We gaan verder weer met Ton Koopman. Geen dag zonder Bach is een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ton Koopman dus deze week. Ton Koopman de klavecinist nu, terwijl we hem nog orgel horen spelen in de begintune. Begin jaren 70 was Ton docent klavecimbal aan het Gronings Conservatorium. Iedere keer laadde hij als pionier van het eerste uur het prachtige instrument, vervaardigd door klavecimbalbouwer Klop, in zijn knalrode De Chevaux bestelautootje en tufte daarmee over de Afsluitdijk. Want in Groningen begon de historische uitvoeringspraktijk pas echt. Daar was in 1973 de eerste authentieke Matthäus Passion in Nederland te horen, onder leiding van Johan van der Meer. Ton en vele anderen, zoals Siek Kuiken, René Jacobs en Max van Egmond, waren van de partij. Hier de prachtige derde vioolsonate met Catherine Manson, met wie hij deze geweldige stukken mooi op de cd heeft gezet. Bachs zoon Carl Philipp Emanuel vond ze behoren tot de beste werken van zijn dierbare vader. Een serie van 6 dus weer. Later als zodanig verzameld, de meeste werken ontstaan in die vruchtbare jaren 1720. Het begin van deze sonate in C-klein, in die prachtige wiegende maat, is een regelrechte oorwurm. Een cognitive itch, muziek die blijft hangen in je brein.

U hoorde de sonate voor klavercimbal en viool nummer 4 in C klein, BWV 1017. Met als uitvoerende Ton Koopman en Catherine Manson. We gaan naar een vroege kantate toe, BWV 150, Nach dir Herr verlanget mich. Deze kantate wordt op 16 februari om 7:15 in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn, uitgevoerd door het Gelders Bach Collegium. U kunt de een en ander vinden bij www.geldersbachcollegium.nl. Deze kantate is besproken in aflevering 75 in het kader van de vierde symfonie van Brahms, die uit de chaconne van het laatste deel van deze kantate de melodie van het laatste deel van zijn symfonie gebruikt als een soort passacaglia. Let ook op het prachtige terzet, een kolfje naar de hand van Ton Koopman, die deze zeer vroege kantate ook als een van de eerste opnam voor zijn Bach-cyclus. Het project zou nog jaren duren en is een van de mooiste geworden op kantatengebied. En Ton verklaart steeds hoe hij hierin is gegroeid en Bach echt pas goed heeft leren kennen.

En dat was de kantate BWV 150, Nach dir, Herr, verlanget mich, uitgevoerd door de sopraan Anne Grimm, de altus Peter de Groot, tenor Joost van der Linde en bas Donald Bentvelsen, samen met de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir, onder leiding van Ton Koopman. Behalve Ton Koopman de dirigent, Ton Koopman de clavecinist vandaag. Geen beter werk te laten horen dan het Brandenburgsconcert nummer 5 in D groot, waarin zich een aardverschuiving voordoet in de muziekontwikkeling. Want Bach laat het klaversymbool zich als begeleidingsinstrument losmaken van het orkest en een soloplek innemen. Het klaversymbool gaat steeds meer ratelen en in spannende bogen spelen. Na ruim 6 minuten is het orkest er als het ware uitgespeeld, met stomheid geslagen en stopt. En dan begint het vuurwerk. Adembenemend. Het klavierconcert werd geboren. Haydn en Mozart en al die anderen na hen bleven dit principe volgen en werkten het uit. Alleen Bach zelf kon dat toen zo. En nu dus Ton Koopman, ook een meester.

Dit was het vijfde Brandenburgsconcert in D Groot BWV 1050 van Johann Sebastian Bach. Met Wilbert Hazelzet traverso, Roy Goodman viool en Ton Koopman op klavercimbel met zijn Amsterdam Baroque Orchestra. En tot zover geen dag zonder Bach, deze week geen dag zonder Ton Koopman. Iedere dag van 1 tot 2 uur, tenminste op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Goedemiddag en wellicht tot morgen. Met trots mogen wij u wijzen op de net uitgekomen luister-cd Govert-Jan Bach over de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Dit luisterboek is als het ware voortgekomen uit de programma's Geen dag zonder Bach van de Concertzender. In 4 cd's met een speelduur van 4 uur leidt Govert-Jan Bach ons op vaardige wijze de wereld van de Matthäus-passie binnen, waardoor wij Bachs muziektaal beter leren verstaan. Hij reikt 10 sleutels aan om dit magistrale maar zeer complexe werk beter te begrijpen en te kunnen beluisteren. Sleutels zijn onder meer de tijdgeest, de barok, het tekstgebruik, de architectuur, de biografie van Bach, de technieken die hij toepaste en de mystiek. Hij doet dat aan de hand van talloze muziekfragmenten in heel verschillende uitvoeringen. De 4 cd's zijn gestoken in een prachtig boekje met samenvattingen, cd-vermeldingen en mooie reproducties. Ik spreek nog een voorwoord en alle informatie kunt u vinden bij Rubinstein.nl. Het luisterboek kost 24,95 en is bij uw boek- of cd-handel te verkrijgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. En dat betekent deze week, u hoort het aan het orgelspel, geen dag zonder Ton Koopman. Een programma van de Concertzender. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach. Ton Koopman weer dus vandaag. In 1971 werkte Ton Koopman aan zijn Prix d'Excellence voor orgel. Govert Jan Bach die was toen een werkstudent en als werkstudent was hij koster in de Westerkerk in Amsterdam. En Govert Jan Bach kreeg Ton Koopman haast iedere dag op de koffie. Hij oefende op het mooie kleine Flentrop-orgel in de Westerkerk. De vijfde trio-sonate van Johann Sebastian Bach. Olleke, de herdershond van Ton Koopman, die ging mee de kerk in. En daar klonken dan die heerlijke, gedreven klanken in de vanouds traditionele kerk. Maar de Prix-commissie, met onder meer Simon C. Jansen, de toenmalige organist van de Westerkerk, proefde het grote talent van Ton, die toen al ongebaande paden inging en beloonde hem met een Prix d'Excellence. Hier nu deze sonate op het orgel van de Jacobikerk in Hamburg. Het zwingt en is uiterst transparant, geen zwaarwichtigheid of opsmuk, en dat zijn kenmerken van Tons aanpak. Hij heeft enorm bijgedragen aan een Bach Light, waar een enorme behoefte aan was in een tijd die nog leed onder de ronkende en zoemende romantische Bach-interpretaties met zijn tomeloze vibrato's. Ton Koopman leverde een enorme bijdrage aan het verwijderen van die romantische vernislaag die de dansende en heldere Bach gevangen hield in calvinistische zwaarte of mengelbergiaans pathos.

U hoorde dubbelconcert in C groot, BWV 1061 van Johann Sebastian Bach. En de solisten waren Ton Koopman en Tini Matteau, het echtpaar op klaversimmel met de Amsterdam Baroque Orchestra. Dan nu een van de mooiste cantates die Bach, en het is de zogenaamde trouwerode, geschreven heeft ter gelegenheid van de dood van Christiana Eberhardine. Zij was keurvorstin van Saksen en koningin van Polen. Het werd uitgevoerd op 17 oktober 1727. In aflevering 62 gaan we daar uitvoeriger op in. Het is Tons begrafenismuziek, naar zijn zeggen. Het is zo'n stuk met enorme diepgang waar Bach er weer in slaagt om verdrietige emoties om te zetten in muziek. Bij hem is er altijd zo'n mooie verhouding tussen ratio en gevoel. Aldus, zegt Ton Koopman.

De trouwe ode, BWV 198, werd uitgevoerd door Lisa Larsson, sopraan, Elisabeth von Magnus, alt, Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas, met de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir, onder leiding van Ton Koopman. En tot zover geen dag zonder Bach, op de concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag. Met trots mogen wij u wijzen op de net uitgekomen luister-cd Govert Jan Bach over de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Dit luisterboek is als het ware voortgekomen uit de programma's Geen dag zonder Bach van de Concertzender. In 4 cd's met een speelduur van 4 uur leidt Govert Jan Bach ons op vaardige wijze de wereld van de Matthäus-passie binnen, waardoor wij Bachs muziektaal beter leren verstaan. Hij reikt 10 sleutels aan om dit magistrale maar zeer complexe werk beter te begrijpen en te kunnen beluisteren. Sleutels zijn onder meer de tijdgeest, de barok, het tekstgebruik, de architectuur, de biografie van Bach, de technieken die hij toepaste en de mystiek. Hij doet dat aan de hand van talloze muziekfragmenten in heel verschillende uitvoeringen. De 4 cd's zijn gestoken in een prachtig boekje met samenvattingen, cd-vermeldingen en mooie reproducties. Ik spreek nog een voorwoord en alle informatie kunt u vinden bij rubinstein.nl. Het luisterboek kost 24,95 en is bij uw boek- of cd-handel te verkrijgen.

Goedemiddag. Dit is weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender dat iedere werkdag wordt uitgezonden tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Deze week staat in het teken van de cello. En daar hebben we eigenlijk twee aanleidingen voor. Zaterdag 1 maart is het Bach Cello Dag. Ja, die heb je ook al. Bach Cello Dag met Pieter Wispelwey. 'S Middags masterclass in het Bethaniëklooster en 's avonds in de Noorderkerk. Weer alle 6 cello suites van Bach door de master himself. Info kunt u krijgen bij noorderkerkconcerten.nl. En daarom is het aanstaande woensdag bij ons solistendag met Pieter Wispelwey. En tevens, dat is ook wel aardig om te weten, is er een mooie dubbel cd uitgekomen van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Dat is het NMF, waar de cello centraal staat, onder de naam Hulptroepen voor Bach. Maar de cellisten op hun prachtige leeninstrumenten zijn mystery guests. En u mag het raden. En zo ja, doet u dat goed, dat raden, dan komt zo'n cellist of celliste bij u thuis een concert voor u geven. Iedere uitzending besluiten we daarom steeds met een onbekende cellist die Bach speelt. Behalve dan woensdag natuurlijk, dat hebben we al verklapt, want dat is dan Pieter Wispelwey dus. We beginnen nu met de cello met voorloper en inspirator van Bach, Antonio Vivaldi. Die schreef al heel veel voor de cello, sonates en concerten. En hier is de prachtige 5e sonate in E klein, RV 40, gespeeld door Christophe Quin en Christopher Hogwood.

De cellist Wouter Müller gaf een uitvoering van het concert in B-klein van Antonio Vivaldi, samen met het Concerto Amsterdam onder leiding van Jaap Schreuder. Maar wat Vivaldi niet deed, was solo werken voor cello schrijven. Bach wel, en zette daarmee een monument voor de cello op de kaart. Eigenlijk pas in 1890 ontdekt door een 13-jarige Pablo Casals in Barcelona. Casals had op een dag net een hele cello van zijn vader gekregen en mocht de kindercello's dus thuis laten staan. En hij ging toen samen met hem op zoek naar wat cello-muziek. En toen vond Pablo Casals die suites in een duister antiquariaat en er ging een schok door hem heen. Met deze schat onder de arm ging hij naar huis en speelde iedere dag, geen dag zonder Bach dus, uit die suites. Zodat hij ze in 1 week allemaal weer had doorgespeeld. En het duurde 12 jaar voor hij het publiek ze durfde te laten horen. En hij bleef ze toen spelen tot zijn dood. Geen dag zonder Bach. Dat was zijn motto. Het motto van Pablo Casals dus. Hij begon dan 's morgens op de piano wat uit het Wotembrierte klavier te spelen en zette zich daarna aan het cello spelen. Pas eind jaren 30 nam hij ze op. Hij was toen al balling van het fascistoïde Spanje van Franco. Wij vinden de uitvoering misschien wat zwaar en zwelgend vandaag de dag, maar hij speelt opvallend fris en krachtig. Waarschijnlijk met zijn pijp in de mond. U hoort alle 6 onderdelen van de 3e suite voor cello in C groot, BWV 1009. In het eerste deel lijkt er sprake te zijn van een tomeloze verliefdheid die als een waterval over ons heen komt.

De derde suite voor cello in C groot, BWV 1009, werd uitgevoerd door Pablo Casals. Als tussendoortje weer wat pittige orgelstukken van de jonge Sturm und Drang Bach uit Arnstadt. Eerst het meer dan virtuose pedaalexercitium in G klein, BWV 528, om de voetvlugheid te oefenen. En daarna Preludium con Fuga in A klein, BWV 551. Men zei dat Bachs voeten zo snel over de pedalen ging dat men ze niet meer kon zien.

Dit was BWV 528 en BWV 551, respectievelijk Pedaal Exertium in G klein en Preludium Confuga in A klein. U hoorde Wilhelm Krumbach op het herfstorgel van de Schlosskirche zu Lahm in Iets Groens. En dan nu weer, net als gisteren, de Mystery Cellist, mannelijk of vrouwelijk, in de tweede suite in D klein BWV 1008. De delen zijn prelude, sarabande en gigue. Na de prelude in het zware D-klein, de statige en aria-achtige sarabande, statige dans is dat, en dan tenslotte de wilde gigue.

Aldus de tweede suite in D-klein van Johann Sebastian Bach, en dat is BWV 1008, prelude, sarabande en gigue, gespeeld, ja, door de mystery guest. Als ik het goed heb geteld, was dit de tweede mystery guest in deze week. Wel, voor vandaag was dit het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere dag, iedere werkdag althans, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Ook deze woensdag, het is immers een werkdag, weer van 1 tot 2 op de Concertcenter het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Het is woensdag en tegenwoordig hebben we er een gewoonte van gemaakt om er een solistendag van te maken tussen 1 en 2. En de solistendag is vandaag voor Pieter Wispelwey. Pieter Wispelwey is geboren op 25 september in Haarlem en dat was in het jaar 1962. En hij groeide op in Zandpoort, dat ligt even boven Haarlem. Zijn vader is een fanatiek amateurmuzikus en de jonge Pieter hoort dan ook vaak zijn vaders strijkkwartet repeteren. En op zijn 19e verhuist Pieter Wispelwey naar Amsterdam, waar hij sindsdien in een 17e eeuws huis aan de Noordermarkt woont. Hij gaat er studeren bij Dickie Broeke en bij Anner Bijlsma en vervolgt later zijn studie in de Verenigde Staten bij Paul Katz en bij William Pleath in het Verenigd Koninkrijk. Wispelwey speelt zowel op historische als op moderne instrumenten. Zijn repertoire strekt zich uit van werken van Johann Sebastian Bach tot Elliot Carter, Kagel, Schnitke en jonge Nederlandse hedendaagse componisten. In 1992 kreeg Pieter Wispelwey als eerste cellist de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs. Jaarlijks geeft hij integrale uitvoeringen van de cellosuites van Bach, de suites van Benjamin Britten en de sonates van Beethoven en Brahms op historische en moderne instrumenten, meestal in de Noorderkerk in Amsterdam. Het uitgebreide repertoire voor cello en piano voert hij uit met verschillende pianisten, fortepianisten, Robert Levin en Paolo Giacometti. Pieter Wispelwey wordt inmiddels beschouwd als een van de meest vooraanstaande cellisten en is een regelmatig terugkerende gast op alle internationale muziekpodia. Pieter Wispelwey heeft reeds meer dan 20 cd-opnamen gemaakt voor het Channel Classics label, waarvan er 6 een internationale prijs hebben gewonnen. 3 nam hij de cellosuites van Johann Sebastian Bach op en wil dat om de zoveel tijd blijven doen. Pieter Wispelwey bespeelt een Giovanni Battista Guadagnini cello uit 1760 en een Rombouts barok cello uit 1710. Hij is inmiddels verhuisd naar een boerderij in Grootschermer. We beginnen met de tweede gamma-sonate in D groot, BWV 1028, die Pieter Wispelwey speelt op de cello piccolo, waarover straks meer. Richard Iger begeleidt hem op de fortepiano. Bach heeft die aan het eind van zijn leven gespeeld. Hij heeft er niet expliciet voor geschreven. Maar wat een mooie combinatie hier. Het derde deel, het andante, is werkelijk van een ongekende schoonheid en diepgang.

U hoorde BWV 115, Magedich, Mein Geist bereit, voor de 22e zondag na Trinitatis. Dat was toen op 5 november 1724. En de uitvoering berustte bij de sopraan Barbara Schlick, de altus Andreas Scholl, de teneur Christophe Brigardien en de bas Gotthold Schwarz. Samen met het ensemble Baroque Limoges, onder leiding van Christophe Coin, en die speelde ook de violoncello piccolo. En dan nu de tweede suite BWV 1008 in het zware D-klein, maar met wat een sarabande.

De tweede cello-suite in D-klein, BWV 1008, met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, minuet 1 en 2 en gigue, in een uitvoering van Maria Kliegel. En dan tot slot weer, net als de vorige dagen al, de mystery cellist van het NMF, het Muziekinstrumentenfonds. En die mystery cellist in dezelfde suite dan de delen, zoals ik al zei, allemande, courante, minuet 1 en 2.

Ja, dat was dan weer een mystery guest van het Muziekinstrumentenfonds. En u hoorde die mystery guest ook in de tweede cello-suite in D klein. Wel, hier laten we het bij voor vandaag. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma op werkdagen van 1 tot 2 uur van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender dat wordt uitgezonden iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben uw presentator Joop van Zijl en dit programma is samengesteld en vervaardigd door Govert Jan Bach. De komende week behandelen we de Johannespassie stap voor stap. En dat deden we ook vorig jaar, maar toen met de Matthäuspassie. Toen gaven we een tom-tom voor de Matthäuspassie weg. Een routeplanner, zou je kunnen zeggen. Het luisterboek Matthäuspassie van de hand van Govert Jan Bach is net uit. En kunt u via de erkende cd- en boekhandel kopen, alsmede ook via het internet. Het is ook te downloaden via luisterboek.nl en dan met 20% korting. Het kost €24,95... en bestaat uit 4 cd's, speelduur 4 uur, met 12 hoofdstukken en talloze muziekfragmenten. En dat alles gestoken in een prachtig boekje met bijpassende reproducties en de cd-verantwoording. Een aanwinst en een echt cadeau. Govert Jan Bach reikt 10 sleutels aan om de Matthäuspassie beter te verstaan. U kunt dit luisterboek ook winnen als u weet wie deze uitvoering van het beginkoor van de Johannespassie dirigeert. Uw oplossing stuurt u naar bach@concertzender.nl.

Ja, gisteren mocht u nog raden wie het beginkoor van de Johannespassie dirigeerde. Maar inmiddels weet u het. We hoeven niks meer te verklappen. Maar toch nog even aandacht voor dat orkest van Frans Brugge. Wie zou er zoveel uit zo'n geweldig orkest halen? Zoveel relief, al die opgaande en neergaande lijnen. Ja, niemand minder dan onze grote Frans Brugge. Frans begon als blokfluitist. Ja, het instrument van de nederige. En die nu de grote wereldberoemde maestro van de authentieke aanpak is geworden. Het Nederlands Kamerkoor en het orkest van de 18e eeuw voegt zich magistraal in die aanpak. Ja, zo wordt u binnengeleid in de Johannespassie, in die explosie van nieuwe, ongehoorde klanken. De Johannespassioen altijd het stiefbroertje van de Matthäuspassie. De grote biograaf Spita vond hem zelf inferieur ten opzichte van de Matthäuspassie. Maar de grote Schumann, ja, hij, Robert Schumann, die begaafde oermuzikale Schumann, hoorde in 1751 al dat de Johannespassie krachtiger was en poëtischer dan de Matthäuspassie in de koorgedeeltes. Pas in 1833 was hij door Mendelssohn uitgevoerd, 4 jaar dus na de Matthäuspassie, die zijn triomftocht al begonnen was. Maar Schumann, de lyrische, dichterlijke componist, die hoorde het. Eigenlijk zou je met de Johannespassioen moeten beginnen, net als toen, in Bach's tijd, een paar jaar voor de Matthäuspassioen. De Johannespassie, die radicaler en directer dan de Matthäuspassie is, om vast een beetje aan de muziektaal van Bach te wennen. Want het is allemaal zo intens, intenser dan welke opera uit die tijd ook. En het is allemaal nog maar vierstemmig met 1 koor en 1 orkest. Nog geen soprano in ripieno, al experimenteert Bach daar al mee. De Matthäuspassioen is niet beter dan de Johannespassioen. De Johannespassioen is alleen maar minder gecompliceerd. En ook niet zo lang als de Matthäuspassie. Niet zo lang? 100 minuten zaten de mensen toen te luisteren. En dat was nog nooit voorgekomen. Dat waren überhaupt nog niet voorgekomen hier. Om wat meer in de tijd van Bach te komen, hier dan de meest recente opname met 4 zangers, versterkt met wat vullers, pianisten genaamd, in de stuwende uitvoering van John Budd. Historisch verantwoord, maar met een enorme zeggingskracht. Je kunt er niet stil bij blijven zitten.

Het beginkoor, het Johannespassioen van Johann Sebastian Bach, door het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. Waarom is alles zo anders dan de Matthäuspassie? Waarom die agressie, die tomeloze geldingsdrang die we hier horen? Waar is de klacht, het verdriet, de smart, zoals we die kennen uit de geliefde Matthäuspassie? Dat komt omdat theoloog en psycholoog Bach zo goed naar de tekst luistert. De tekst van meneer Johannes, die is zo totaal anders van sfeer dan die van Matthäus. Matthäus toont Jezus de man van smarten, geplaagd, onzeker, twijfelend soms, angstig, peentjes zwetend voor de dingen die hij door moet maken. Dan Johannes, die toont ons een Byzantijnse Christus. Een superkoning, een geweldenaar die voor niets en niemand bang is. Een held, de held aus Juda. Niks gekust door Judas, deze Jezus geeft zichzelf al aan. Moet je mij soms hebben? Had je wat? Kom erop, ik ben ergens bang voor. Ik ga dit volbrengen, het zal zwaar zijn, maar ik ga ervoor. Dat is mijn taak. Vom Himmel hoog kom ich daher. En ik zal door slijk en bloed gaan, ik zal vallen en weer opstaan. Als na deze overrompelende intro het verhaal begint, is de sfeer ook daar heel anders. Deze Johannes, die we nu een narcist zouden noemen, een man die zichzelf constant neerzet als de betere discipel, een stuk beter dan die Petrus in ieder geval, die slappeling, heeft ongetwijfeld literaire kwaliteiten, Johannes. De eerste zin, Jezus ging over de beek Kidron, de tuin in, roept een beeld op van een reis, de reis van de held, zoals Joseph Campbell dat zou noemen. En die reis begint altijd met ergens overheen gaan. Iets overschrijden en ergens ingaan. Transitie en introitus. In rite passage, een overgangsritueel. Bach pakt dat meesterlijk op. Rustig zijn de noten als het over Jezus Christus gaat. Onrustig als ze Judas de verrader betreffen. Jezus opent het verhaal met: wie zoeken jullie? Ich bin es. De mensen geloven het haast niet, want dat moet zo'n typetje zijn, zo'n godsdienstig mannetje. Dit kan jij niet zijn, dus nog een keer. Win zoekt hier. Ik ben het, pak me maar. En laat de jongens met rust. Deze episode sluit Bach af met dezelfde koraalmelodie die hij later in de Matthäuspassie als eerste koraal gebruikt. En het koor bezingt de mateloze liefde waarmee Jezus Christus de Marterstrasse, dat is niet de Marterstraat, maar de Martelaarsweg zal gaan. De Via Dolorosa.

hoorde wederom het Dunedin Concert onder leiding van John Budd met de tenor Nicholas Melroy en de bas Matthew Brook. Dan richtte de spotlight zich op Simon Petrus, die maar zijn best wil doen om Jezus te helpen en zijn zwaard trekt. Jezus wijst hem volledig af. Jezus Christus wordt geboeid en naar de hoge priesters gevoerd. Dan pas komt de eerste aria voor alt. Je hoort twee hobo's die steeds verstrengeld zijn en dan weer van elkaar losraken. Het gaat over de strikken van de zonde. Beeldende taal. Van een onbekende tekstschrijver die niet zulke barokke taal gebruikte als toen mode was. Vooral in het wellustige Hamburg, waar ze erg van sappige en bloeddorstige lijdensteksten hielden.

En dat was wederom dus het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En ditmaal met Claire Wilkinson Alt. En dan heeft Bach 14 seconden nodig voor een zin van de evangelist. Petrus aber volkete Jesu nach uns dein andere jongen. Welke Johannes is. Voor er weer een aria komt. Ja, de romantici vonden dat maar niets. Je gaat toch niet twee van die mooie aria's aan elkaar plakken? Ach, die Bach, die moest het nog leren. Nee, dit is Bach de regisseur. Het gaat om het verhaal. En waar precies je dat even stilzet om over de gebeurtenis na te denken. En Petrus, die belooft hem overal in te zullen volgen. Ich folge dir gleichfalls nach. De Imitatio Christi, de navolging van Christus. Het meest gelezen boek in die tijd. En dat zingt niet Petrus, maar een sopraan. En die zingt het voor ons. Ja, wij weten wel beter. Die Petrus gaat het niet redden. Maar ga ik het redden? Deze majeur. Aria is een en al dans en lichtvoetigheid. Het is een lichtvoetige passepied, zoals toen vaak aan de hoven gedanst werd. Haast te. Kinderlijk naïef. Zoals een verliefde belooft, ik zal je altijd trouw zijn. Zo makkelijk is het leven niet. Het is niet even kortstondig halleluja. Alles schuift en verschuift in deze aria. Geen vastigheid. Het lijkt wel of de sopraan naar lucht moet happen. Zo onwerkelijk virtuoos is het. Je zakt er zo doorheen.

Joanna Lunn was de sopraan bij het Dunedin Concert. Johannes, die zo zijn connecties heeft, smokkelt Petrus naar binnen, de rechtszaal in. En dan wordt Petrus ontmaskerd en verraadt hij Jezus Christus voor de eerste keer. De literator Johannes beschrijft daarna hoe Petrus het er koud van krijgt. Een schokkende rilling overmand de verrader. Lichaamstaal. Bach toonzet dat prachtig en treffend. Dit stuk wordt afgesloten met zo'n typisch Matthäus-passiekoraal, zoals die weinig voorkomen in de Johannespassie. Dus hier een tekst van de mysticus Paul Gerhardt op de oerbekende melodie Wer hat dich so geschlagen? Bach gebruikt twee coupletten.

Dan nu, door dezelfde Dunedin's, het tweede Brandenburg-concert, waarin de koninklijke trompet zo meesterlijk tegen de tedere blokfluit wordt neergezet. Contrast, barok, Bach.

En ook hier hoorde u weer het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. Hij speelde ook klavercimbal. En de violiste Cecilia Bernardini. Tweede Brandenburgs Concert tenslotte. En tot zover ons programma voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl is uw presentator. En de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender met muziek van en door Bach. Vandaag is het Solistendag en de tweede Bachzanger die we laten horen, die zich vooral onderscheiden heeft in het passierepertoire, is de basbariton Max Rudolf van Egmond. Hij is geboren in Semarang, Java, op 1 februari 1936. En Max van Egmond voltooide zijn schoolopleiding na de Tweede Wereldoorlog in Nederland, in Bussum. Zijn muzikale talent werd al vroeg ontdekt in het schoolkoor van het Wilde Zwijger Lyceum aldaar. Vervolgens nam hij vanaf 1954 wel gedurende 25 jaar zangles. In 1956 ging Max als nieuwslezer bij de radionieuwsdienst van de ANP werken. In 1959 werd hij prijswinnaar op het vocalistenconcours in Den Bosch. Later won hij nog prijzen bij de concoursen in Brussel en München. Sinds 1959 ontwikkelde Max van Egmond een solistische carrière als zanger van oratoria, liederen, cantates en barokopera's. Hij staat vooral bekend als interpreet van Bach-cantates, missen en passies en vanaf 1965 nam hij deel aan Bach-opnames onder de dirigenten Leonard, Harnoncourt en Frans Brugge, waarbij hij meedeed aan de eerste beroemde uitvoering op authentieke instrumenten van de Passion van Bach, die werd uitgebracht op de langspeelplaat. En dat was de Johannes Passion. Later verschenen ook cd's waarop Van Egmond liederencycli zingt van Schubert en Fauré. Daarnaast was Max van Egmond als docent verbonden aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam. We laten nu eerst een gedeelte van de Johannes Passion uit 1965 horen. Dat was dus een historische opname, daarover straks meer. Het fragment dat we u nu laten horen begint bij nummer 28 uit de Johannes Passion, Daar sprach Pilatus zu ihm. De dialoog tussen Pilatus en Jezus, waarin Pilatus geïmponeerd raakt door de steeds krachtiger sprekende Jezus en tegen zijn zin Jezus aan het volk prijsgeeft, is een belangrijk moment van de passie. Max van Egmond zingt zowel de Jezuspartij als het arioso wat erop volgt, Betrachte mijn zelen, en dat was in de tijd van Bach gebruikelijk. Na de heftige passage van het geestelen van Jezus roept Bach de gang van het verhaal een halt toe en worden we in dat prachtige zachte arioso uitgenodigd om goed te beschouwen, te betrachten wat daar gebeurt. Betrachte mijn zelen mit ängstigen vergnügen und mit bitterer lust, namelijk de vreselijke pijn van Jezus. Deze paradoxale termen passen in de Lutherse lijdensmystiek, waarin het gaat om angst gemengd met genoegen en lust met bitterheid. Voorbeelden van het zogenaamde oxymoron, een paradox in de gevoelsbeleving. Typisch voor de barok. Uiterste in de muziek bij elkaar gebracht. Alleen daar kan het. En hoor hoe prachtig Bach dit doet, gezongen door Max van Egmond.

zoals ze dit doet. Kerstin Veers stem had een aangeboren natuurlijkheid. Ze had dus geen conservatorium voor zang gehad. En haar zangleraar erkende dat haar stem al perfect was en dat ze het instrument slechts hebben verfijnd en gecoacht. Haar stem had een bijzonder timbre dat nog door niemand is geëvenaard. Ook niet door Afje Heines, hoe goed die ook is. En dat wordt toegeschreven aan het feit dat ze een reizige vrouw van 1,75 meter was, met een ruime keelholte en een resonantieruimte. Een grote mond, maar dan letterlijk. Toch denkt men tegenwoordig dat timbre minder met de lichamelijke mate te maken heeft dan toen. Een timbre is volstrekt uniek en ook niet echt te veranderen. Vergeten moeten overigens ook niet dat er geen muzikus bestaat die talent zomaar komt aanwaaien. Het is van jongs af aan hard werken, je veel ontzeggen en steeds werken aan verbetering. Of zoals Bach het ooit in zei, je moet gewoon fleißig arbeiten. Veel zangcarrières beginnen overigens laat, vaak na het 18e jaar. In tegenstelling tot de instrumenten zoals piano en viool, waarbij de goede coördinatie van beide hersenhelften noodzakelijk is, is er voor zang eigenlijk maar één hersenhelft nodig. De grote pianisten en violisten zijn allemaal voor hun 10e begonnen, net zoals bijvoorbeeld grote tennissers en voetballers. En de zangers kunnen daarom later beginnen met zang. De hersens van muzici zijn dan ook anders dan van niet-muzici. Wij gaan door met de Matthäus-passion met Kerstin Ferrier, gezongen in het Engels. En u gaat horen, O gracious God, if my tears be unfailing. En dat is de vertaling van, Erbarmes God kunnen trainen mijner wangen.

U hoorde Kerstin Ferrier in Have Mercy, Lord, on Me. En het koraal daarna Lamb of God, I Fell Before Thee. Ongelooflijk mooi,

U hoorde O Gracious God, If My Tears Be Unveiling door Kerstin Ferrier. Gelukkig zijn er best wat geluidsopnames van haar gemaakt. Behalve Bach's Passion en de Hohe Messe is er een prachtige alt-rhapsodie van Brahms van haar. De Orfeo van Gluck en het werk van de Britten zijn al genoemd, ook gelukkig opgenomen. Maar het meest onvergetelijk en onovertroffen zijn haar Mahler-vertolkingen. Juist door de perfecte samenwerking met die andere grootheid, Bruno Walter, heb je twee verwante zielen en ontstond er een prachtige opname van Het Lied van de Eerde. Vanzelfsprekend zong ze De Messiah van Handel, ook het Engels oorspronkelijk. Maar te onbekend zijn haar vertolkingen van Engelse volksliedjes, Wollen Blow the Wind Southerly en The Keel Row. Ondanks de altijd rakende stem is daar ook een heerlijke lichtheid te horen. In het sociaal verkeer was ze een leuke, humoristische vrouw zonder diva-capsones. Ze doet als artieste eigenlijk denken aan onze Vazalis, ook een grote vrouw en een grote kunstenares die in de eigen kring de mensen zo makkelijk aan het lachen wist te brengen. Het meeste indruk maakt Kerstin Ferrier toch in de stukken waar Bach de gravitas, de ernst, de pijloze diepte laat horen. Onvergetelijk mooi is daarom nu haar A Golgotha met de daaropvolgende aria See the Savior's Outstretched Hand. Oorspronkelijk in het Duits is dat Ach Golgotha, zie het, Jezus had die hand ons zu fassen ausgespannt. De laatste aria voor het sterven van Jezus. Kerstin Ferrier.

U hoorde Kathleen Ferrier in A Golgotha, See Ye, See the Savior's Outstretched Hand. We zijn in de weken van de Johannespassion. Gelukkig is er ook een opname van Kathleen Ferrier van het prachtige Es ist vollbracht. In het Engels wordt dat All is fulfilled, met een heuse viola da gamba. In de jaren 50 deed men toch al een beetje moeite om authenticiteit na te streven. U hoort Kathleen Ferrier met de London Philharmonic onder leiding van Sir Adrian Boult in All is Fulfilled van de Johannespassion.

Dat was de aria uit de Johannes Passion, All is fulfilled, es ist volbracht. Aan het einde van zijn leven bewerkte Bach een aria uit zijn Himmelvaartsoratorium tot het wonderschone Agnus Dei in de hooimessen. Onafvolgbaar in zijn concentratie, met een serene smartelijkheid, een volledig loslaten en een volkomen overgave. Strak geïnstrumenteerd met alleen strijkers en dan die onnavolgbare altstem. Kerstin Ferrier zingt dit zo intens moederlijk en tegelijkertijd spiritueel dat je er al makkelijk aan over kunt geven. Opgenomen op 7 en 8 oktober 1952, haar laatste plaatopname met Sir Adrian Boult.

0: Tot besluit van de Kerstinferiëdag hoorde u uit de Hooi Messe het Agnus Dei, gezongen door Kerstinferiër, begeleid door de London Philharmonic Orchestra van Sir Adrian Boult. Dit was de prachtige Kerstinferiëdag van Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. U kunt het altijd terugluisteren via internet en alles op de playlist nakijken. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.
1: Met trots mogen wij u wijzen op de net uitgekomen luister-cd Govert-Jan Bach over de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Dit luisterboek is als het ware voortgekomen uit de programma's Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. In 4 cd's met een speelduur van 4 uur leidt Govert-Jan Bach ons op vaardige wijze de wereld van de Matthäus-passie binnen, waardoor wij Bachs muziektaal beter leren verstaan. Hij reikt 10 sleutels aan om dit magistrale maar zeer complexe werk beter te begrijpen en te kunnen beluisteren. Sleutels zijn onder meer de tijdgeest, de barok, het tekstgebruik, de architectuur, de biografie van Bach, de technieken die hij toepaste en de mystiek. Hij doet dat aan de hand van talloze muziekfragmenten in heel verschillende uitvoeringen. De 4 cd's zijn gestoken in een prachtig boekje met samenvattingen, cd-vermeldingen en mooie reproducties. Ik spreek nog een voorwoord en alle informatie kunt u vinden bij Rubinstein.nl. Het luisterboek kost 24,95 en is bij uw boek- of cd-handel te verkrijgen.

Hartelijk welkom bij een nieuw programma van de Concertzender, Café Zimmerman vanuit brasserie-restaurant Het Lagerhuis in Muiderberg. En vooral een heel warm welkom aan alle mensen die hier via de Concertzender zijn gekomen. We proberen hier terug te gaan in de tijd van Johann Sebastian Bach, toen hij zo rond 1730 met zijn zonen en muziekstudenten concerten gaf in het koffiehuis van Gottfried Zimmermann in Leipzig. Je zou kunnen zeggen dat het een vroege vorm van jam-sessies waren, en hier zijn ook de zogenaamde koffieconcerten geboren. Dat principe passen we ook toe in Café Zimmermann. Daar was de toegang ook gratis en de koffie voor eigen rekening. Dus schrikt u niet van wat rinkelende kopjes en licht geroezemoes op de achtergrond. Zo ging het er ongetwijfeld in Leipzig ook aan toe. Het is geen dag zonder Bachmaker Govert-Jan Bach en mij een eer en een groot genoegen onze gast van vandaag aan te kondigen. Het is niemand minder dan de internationaal vermaarde saxofonist Arno Bornkamp.

0: Allemande uit de tweede viool, Partita BWV 1003, hoorde u uitgevoerd door Arno Bornkamp, die een opleiding volgde voor klassieke saxofoon en verschillende typen saxofoon bespeelt. Inmiddels is hij hoofddocent saxofoon aan het conservatorium in Amsterdam. En het is schier onmogelijk zijn veelomvattende carrière in een paar zinnen samen te vatten. Ik ga het toch nog even proberen. Hij speelde ook bewerkingen voor saxofoon en deed met het Aurelia Saxofoon Quartet voor het eerst Bach. En daarna volgde Bach solo op de sax. En we gaan hem nu ook gewoon even horen. Welkom Arno Bornkamp.
1: Hallo.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Is dit een beetje de entourage zoals die geweest zou kunnen zijn ook in Café Zimmerman?
1: Vast.
0: Denk je?
1: Vast, ja. Ik denk dat ze allemaal wel pruiken op hadden. Deze mensen hebben volgens mij geen pruiken op.
0: Nee, deze mensen zijn redelijk naturel. Had je er een kijkje willen nemen in 1730?
1: Ja, dat zou fantastisch geweest zijn.
0: Hoe stel je het je voor, behalve die pruiken?
1: Ja, nou, ik denk dat het eigenlijk gewoon heel gezellig was. Ik denk dat, mensen toen naar het café gingen om met elkaar te praten en dingen uit te wisselen. En het zoals het nu eigenlijk ook is. En misschien gingen ze anders met elkaar om, wat vormelijker misschien. Geen flauw idee.
0: Geen flauw idee.
1: Jammer genoeg weten we natuurlijk ontzettend weinig. Hè. We weten wat Govert net verteld heeft, maar eigenlijk weten we van Bach ook heel weinig. Hij heeft ontzettend weinig nagelaten, behalve volgens mij heel veel sollicitatiebrieven.
0: Ja. Govert-Jan Bach.
2: We hebben zijn muziek, dus weten we toch veel
1: ja,
2: van
1: hem. Maar je wilt toch ook wel weten wat zijn drijfveren waren. En dat is toch moeilijk te
0: Dus jij had dolgraag aan kijken willen nemen en het ook allemaal aan de grote meester willen vragen.
1: Oh ja, absoluut. Ja,
0: en misschien ook wel wat hij van jouw uitvoering vond.
1: Absoluut.
0: Op saxofoon. Ja. Dat zullen we dus ook nooit weten.
1: Nee, misschien draait hij zich om in zijn graf.
0: Wie weet.
1: Maar dan ga ik gewoon nog een keer spelen en dan draait hij nog een keer.
0: We gaan weer graag naar je luisteren nu. En Govert-Jan Bach gaat jou daarna scherp ondervragen.
1: Kijk, dat moeten we hebben.
0: Bereid je er vast even op voor.
1: Eerst spelen, dan ondervragen.
0: Concentreer je eerst op het spel. We gaan luisteren naar deel 1, 2 en 6 uit de cello-suite nummer 2.
1: Dat is goed.